0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: De Deense donor met wiens zaad in België 53 kinderen zijn verwekt, doneerde al in de jaren 90 zaad aan de Deense spermabank. Dat schrijft de Standaard. 39 Belgische vrouwen kregen zijn zaad, maar onlangs bleek dat de man een genetische afwijking heeft. Het zaad van de donor is in 22 landen verspreid. Na de ontdekking van die afwijking is het onlangs geblokkeerd. Maar het zat dus al jaren in de spermabank. De topman daar wijst erop dat er toen andere quota of regels waren. Autobouwer Volkswagen gaat wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen. Dat komt bovenop de 50.000 jobs die al zijn verdwenen. Tegen 2030 wil de autobouwer zo 100.000 jobs hebben geschrapt, of voor 15% van het personeel. In Duitsland dreigt ook de sluiting voor 4 fabrieken. Volkswagen kampt met een dalende vraag, de moeizame overstap naar elektrische auto's en toenemende concurrentie uit China. De luchthaven in Berlijn is gisteravond deels ontruimd na melding over een mogelijk gevaarlijke stof. Een vrouw zou tegen de politie gezegd hebben dat ze zo'n stof bij zich had. Terminal 1 is daarop gedeeltelijk geëvacueerd. Vliegtuigen konden wel blijven opstijgen en landen. In het voetbal heeft Anderlecht zijn inhaalwedstrijd tegen KV Kortrijk gewonnen met 1-0. Anderlecht staat nu tiende. Supporters floten het team wel uit omdat ze vinden dat de resultaten tegenvallen, maar trainer Vito Bruno verdedigt zijn spelers.
2: Very proud of the players. The way they were committed, the way they fought in every moment. Sometimes we think that they are robots or machines, but they're not, they're human.
1: AA Gent versloeg thuis OH Leuven met 1-0 en blijft zo ongeslagen met 12 op 12. Coach Rick de Mel.
3: Wat ik miste was dat omzetten in nog grotere kansen. De laatste pas, de laatste voorzet. En dat is dan wat we moeten meepakken vandaag. En voor de rest heel blij zijn met de nieuwe overwinning.
1: Gent deelt de leidersplaats met Charleroi. En tennis, Zizou Bergs gaat naar de derde ronde op de US Open. Hij versloeg de Nederlander Jesper de Jong in 4 sets. We starten droog, maar er komt regen aan bij 23 graden. Komend weekend is zonnig en zacht tot 26 graden. En ook na het weekend is het zonnig en warm.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
5: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: De Deense donor met wiens zaad in België 53 kinderen zijn verwekt, doneerde al in de jaren 90 zaad aan de Deense spermabank. Dat schrijft de Standaard. 39 Belgische vrouwen kregen zijn zaad, maar onlangs bleek dat de man een genetische afwijking heeft. Het zaad van de donor is in 22 landen verspreid. Na de ontdekking van die afwijking is het onlangs geblokkeerd. Maar het zat dus al jaren in de spermabank. De topman daar wijst erop dat er toen andere quota of regels waren. Autobouwer Volkswagen gaat wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen. Dat komt bovenop de 50.000 jobs die al zijn verdwenen. Tegen 2030 wil de autobouwer zo 100.000 jobs hebben geschrapt, of voor 15% van het personeel. In Duitsland dreigt ook de sluiting voor 4 fabrieken. Volkswagen kampt met een dalende vraag, de moeizame overstap naar elektrische auto's en toenemende concurrentie uit China. De luchthaven in Berlijn is gisteravond deels ontruimd na melding over een mogelijk gevaarlijke stof. Een vrouw zou tegen de politie gezegd hebben dat ze zo'n stof bij zich had. Terminal 1 is daarop gedeeltelijk geëvacueerd. Vliegtuigen konden wel blijven opstijgen en landen. In het voetbal heeft Anderlecht zijn inhaalwedstrijd tegen KV Kortrijk gewonnen met 1-0. Anderlecht staat nu tiende. Supporters floten het team wel uit, omdat ze vinden dat de resultaten tegenvallen. Maar trainer Vito Bruno verdedigt zijn spelers.
2: Very proud of the players. The way they were committed, the way they fought in every moment. Sometimes we think that they are robots or machines, but they're not, they're human.
1: AA Gent versloeg thuis OH Leuven met 1-0 en blijft zo ongeslagen met 12 op 12. Coach Rick de Mel.
3: Wat ik miste was dat omzetten in nog grotere kansen. De laatste pas, de laatste voorzet. En dat is dan wat we moeten meepakken vandaag. En voor de rest heel blij zijn met de nieuwe overwinning.
1: Gent deelt de leidersplaats met Charleroi. En tennis. Zizou Bergs gaat naar de derde ronde op de US Open. Hij versloeg de Nederlander Jesper de Jong in 4 sets. We starten droog, maar er komt regen aan bij 23 graden. Komend weekend is zonnig en zacht tot 26 graden. En ook na het weekend is het zonnig en warm.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Dit is Radio Nova.
4: Eigenzinnig, anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: De Deense donor met wiens zaad in België 53 kinderen zijn verwekt, doneerde al in de jaren 90 zaad aan de Deense spermabank. Dat schrijft de Standaard. 39 Belgische vrouwen kregen zijn zaad, maar onlangs bleek dat de man een genetische afwijking heeft. Het zaad van de donor is in 22 landen verspreid. Na de ontdekking van die afwijking is het onlangs geblokkeerd. Maar het zat dus al jaren in de spermabank. De topman daar wijst erop dat er toen andere quota of regels waren. Autobouwer Volkswagen gaat wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen. Dat komt bovenop de 50.000 jobs die al zijn verdwenen. Tegen 2030 wil de autobouwer zo 100.000 jobs hebben geschrapt, of voor 15% van het personeel. In Duitsland dreigt ook de sluiting voor 4 fabrieken. Volkswagen kampt met een dalende vraag, de moeizame overstap naar elektrische auto's en toenemende concurrentie uit China. De luchthaven in Berlijn is gisteravond deels ontruimd na melding over mogelijk gevaarlijke stof. Een vrouw zou tegen de politie gezegd hebben dat ze zo'n stof bij zich had. Terminal 1 is daarop gedeeltelijk geëvacueerd. Vliegtuigen konden wel blijven opstijgen en landen. In het voetbal heeft Anderlecht zijn inhaalwedstrijd tegen KV Kortrijk gewonnen met 1-0. Anderlecht staat nu tiende. Supporters floten het team wel uit omdat ze vinden dat de resultaten tegenvallen, maar trainer Vito Bruno verdedigt zijn spelers.
2: Very proud of the players. The way they were committed, the way they fought in every moment. Sometimes we think that they are robots or machines, but they're not, they're human.
1: AA Gent versloeg thuis OH Leuven met 1-0 en blijft zo ongeslagen met 12 op 12. Coach Rick de Mel.
3: Wat ik miste was dat omzetten in nog grotere kansen. De laatste pas, de laatste voorzet. En dat is dan wat we moeten meepakken vandaag. En voor de rest heel blij zijn met de nieuwe overwinning.
1: Gent deelt de leidersplaats met Charleroi. En tennis. Zizou Bergs gaat naar de derde ronde op de US Open. Hij versloeg de Nederlander Jesper de Jong in 4 sets. We starten droog, maar er komt regen aan bij 23 graden. Komend weekend is zonnig en zacht tot 26 graden. En ook na het weekend is het zonnig en warm.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova. Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Het blijft onduidelijk wat het motief was van de man die gisteren in het station Brussel-Zuid opgepakt werd met een geladen Kalashnikov. Hij had het wapen verstopt in een tas met babykleding. Volgens het laatste nieuws heeft de man aan de politie verklaard dat hij het wapen wou verkopen in Brussel. Speurders gaan na of dat verhaal klopt. Volgens de Belgische veiligheidsdiensten komen jongeren uit Noord-Frankrijk wel vaker naar ons land om geld te verdienen in het misdaadmilieu. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin wil daarom meer patrouilles inzetten van politie en militairen samen. In Tongeren Borgloon heeft zich gisteravond een zware vechtpartij voorgedaan tussen seizoensarbeiders die verbleven in een 4-sterrenhotel. 3 mensen raakten zwaar gewond. De politie ontruimde het gebouw op bevel van de burgemeester. Er verbleven 300 gasten, terwijl het er maximaal 60 mogen zijn. De precieze aanleiding voor de vechtpartij is nog niet duidelijk. In de eerste helft van dit jaar waren bijna een kwart meer 66-plussers aan het werk dan in diezelfde periode in 2025. Dat meldt Acerta. De stijging komt vooral door de nieuwe pensioenbonus. Werknemers kunnen daardoor een hoger pensioen opbouwen als ze langer blijven werken dan de wettelijke pensioenleeftijd. Ruim 2% van alle werknemers was in de eerste helft van dit jaar ouder dan 66. Vorig jaar was dat nog maar 1,60%. 9 dagen na de zware overstromingen en aardverschuivingen in Nepal en het grensgebied met Tibet zijn nog 2 arbeiders levend teruggevonden. De mannen van 30 en 45 jaar zaten vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Honderden arbeiders waren daar aan het werk toen de ramp gebeurde. Er zouden nog meer dan 100 mensen in de tunnel zijn. Het is niet duidelijk of ze nog leven. De reddingsoperatie gaat verder. Tot nog toe hebben de overstromingen aan zeker 1280 mensen het leven gekost. Duizenden anderen zijn als vermist opgegeven, onder wie ook 3 Belgen. Eerst is het nog droog, later gaat het regenen. Aan zee kan het stevig waaien. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. In het weekend krijgen we de zon opnieuw te zien. Morgen halen we 21 en zondag 24 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Het Muziekpaleis. Met Jan Bakker.

Jurie Sprenkels met Hoe Goed Jij Kust. Goedemorgen, morgen. We zijn vrijdag. Fijn dat u erbij bent hier bij Radio Nova. Het muzieklijst kan weer van start gaan tot 11 uur. Van harte welkom.

0: Straks gaan we ook even kijken in die ochtendkranten van vandaag, vrijdag 4 september.
1: Aan de overkant, maar toch mijlen ver van mij.
0: Druk de tijd in met Jimmy Frey. Aan de overkant.

De Duitse autobouwer Volkswagen wil de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs gaan schrappen. Dat heeft het autoconcern medegedeeld. In totaal zullen er nu dus 100.000 jobs verdwijnen bij de grootste autobouwer van Europa. Ongeveer 15% van het totale werknemersbestand. In Duitsland zullen 4 fabrieken moeten gaan sluiten.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Radio Nova.
3: Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Jan Bakker.

Meteor en Haname met Wat wil je van mij? Laten we teruggaan in de tijd naar 975. Dit is Jacques Chancy, hier bij Nova. Eigenzinnig en anders.

Ferry Gordon met Ooit was ik blind. De Antwerpse politie heeft 3 leden van een familie opgepakt die verdacht worden van een handel in illegale geneesmiddelen. Bij een eerste huiszoeking in Temse vond de politie kilo's wit poeder. Bij een volgende huiszoeking in Mersem kwamen nog eens duizenden lege capsules bovendrijven.

Hou me vast, sla je armen om me heen. Als ik bang ben, mag ik

Sammy Moore met Hou Me Vast. Iedere dag weer het muziekbeleid hier bij Nova. Te beluisteren via de Radio Nova app natuurlijk. Of via de website van de radio. Moet je zeker even gaan surfen.

Het heeft gisteren gebrand in een appartementsgebouw in Vilvoorde, in een flat op de 12e verdieping. Het gebouw werd volledig geëvacueerd, de straat werd tijdelijk afgesloten en de oorzaak van de brand is een lader van een gsm die vuur vatte. Deze brand was wel snel onder controle. Terug naar 1988, Toto met Stop Loving You.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Dit is Radio Nova. Radio Nova.
3: Jan Bakker.

Nina Butera van Vooraf aan. Straks na 10 uur ben ik er graag terug bij het tweede gedeelte van het Muziekpaleis. Bobby Curtella.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Het blijft onduidelijk wat het motief was van de man die gisteren in het station Brussel-Zuid opgepakt werd met een geladen Kalashnikov. Hij had het wapen verstopt in een tas met babykleding. Volgens het laatste nieuws heeft de man aan de politie verklaard dat hij het wapen wou verkopen in Brussel. Speurders gaan na of dat verhaal klopt. Volgens de Belgische veiligheidsdiensten komen jongeren uit Noord-Frankrijk wel vaker naar ons land om geld te verdienen in het misdaadmilieu. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin wil daarom meer patrouilles inzetten van politie en militairen samen. In Tongeren-Borgloon heeft zich gisteravond een zware vechtpartij voorgedaan tussen seizoensarbeiders die verbleven in een viersterrenhotel. Drie mensen raakten zwaar gewond. De politie ontruimde het gebouw op bevel van de burgemeester. Er verbleven 300 gasten, terwijl het er maximaal 60 mogen zijn. De precieze aanleiding voor de vechtpartij is nog niet duidelijk. In de eerste helft van dit jaar waren bijna een kwart meer 66-plussers aan het werk dan in diezelfde periode in 2025. Dat meldt Acerta. De stijging komt vooral door de nieuwe pensioenbonus. Werknemers kunnen daardoor een hoger pensioen opbouwen als ze langer blijven werken dan de wettelijke pensioenleeftijd. Ruim 2% van alle werknemers was in de eerste helft van dit jaar ouder dan 66. Vorig jaar was dat nog maar 1,60%. 9 dagen na de zware overstromingen en aardverschuivingen in Nepal en het grensgebied met Tibet zijn nog 2 arbeiders levend teruggevonden. De mannen van 30 en 45 jaar zaten vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Honderden arbeiders waren daar aan het werk toen de ramp gebeurde. Er zouden nog meer dan 100 mensen in de tunnel zijn. Het is niet duidelijk of ze nog leven. De reddingsoperatie gaat verder. Tot nog toe hebben de overstromingen aan zeker 1280 mensen het leven gekost. Duizenden anderen zijn als vermist opgegeven, onder wie ook 3 Belgen. Eerst is het nog droog, later gaat het regenen. Aan zee kan het stevig waaien. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. In het weekend krijgen we de zon opnieuw te zien. Morgen halen we 21 en zondag 24 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Dit is Radio Nova met Jan Bakker.

1972, Corrie Konings met Dagen en Nachten. Nog een 12 uur tot Ruud hier aankomt. Uit Muziekpaleis. Willem Bart met Soms is er dit.

Willem Bart, ja, het kan gebeuren. In Tongeren-Borkloon is een grote vechtpartij ontstaan tussen seizoenarbeiders die verbleven in het viersterrenhotel Château de Loos. Drie slachtoffers werden naar het ziekenhuis afgevoerd. Verschillende mensen hebben dus zware verwondingen. Zo meldt de burgemeester Jo Feintens. De politie moest het hotel ontruimen omdat er 300 mensen aanwezig waren in het pand met een vergunning voor maximaal 60 personen.

Gerry met Mijn Engel. Dit is een prachtige opname. We keren dus naar de jaren 90 met Sandra Kim en Frank Galan. Door veel van mij te houden.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Dit is Radio Nova met Jan Bakker.

Daar gaat de bel. Ja, wie trekt er dus even aan mijn belletje? Sammy Baker. Het Centrum van Menswelzijn, de Voedselbank in Halle, deelt deze maand schoolpakketten uit aan kwetsbare gezinnen. Het gaat om basismateriaal voor de lagere school, zoals schrijfgrij, schriften of knutselmateriaal. De Voedselbank helpt elke maand zo'n 115 gezinnen.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
4: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
5: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingsmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als verdachte is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan 2 Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. In Tourcoing, in het noorden van Frankrijk, zijn 3 jonge Belgen in verdenking gesteld voor lidmaatschap bij een misdaadbende. De 3 werden begin deze week opgepakt nadat de gevel van een huis in Tourcoing was beschoten met een zwaar wapen. In hun auto werd een Kalashnikov gevonden. De 3 komen uit Brussel en zijn alle 3 19. Luchtvaartmaatschappij Air Tanzania gaat niet meer vliegen naar de Russische hoofdstad Moskou. De luchtvaartmaatschappij schort alle vluchten op omdat het er te gevaarlijk zou zijn geworden. Eerder deze week heeft de Oekraïense president Zelensky buitenlandse luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat er nu zoveel Russische en Oekraïense militaire drones in het Russische luchtruim vliegen dat het te gevaarlijk is voor passagiersvliegtuigen. De Australische tennisser Nick Kyrgios is een maand geschorst na een positieve cocaïnetest. Hij werd op 4 augustus voorlopig geschorst nadat in juni cocaïne in zijn staal was gevonden. Kyrgios heeft die sanctie aanvaard. Er was eerst sprake van een schorsing van 3 maanden, maar die is teruggebracht naar 1 maand omdat Kyrgios een behandelingsprogramma volgt. Dat maakt dat de schorsing nu eigenlijk alweer afgelopen is. Kyrgios kan vanaf vandaag opnieuw spelen. Er hangen veel wolken en het kan nog gaan regenen bij maximaal 23 graden. Morgen brede opklaringen en tot 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: Chirurgen in het UZ Leuven hebben een wereldprimeur te pakken. Ze hebben met donorweefsel uit de buikwand grote wonden in de buik of borst kunnen behandelen. En dat is al bij enkele patiënten succesvol verlopen. Normaal gebruiken artsen daarvoor synthetische netjes. Maar onderzoek in Leuven toont aan dat donorweefsel sterker is en minder gevoelig voor infecties. Het lichaam lijkt het ook goed te aanvaarden. Het ziekenhuis wil nu bekijken of donorweefsel ook andere synthetische materialen kan vervangen in de toekomst. Het parquet opent een onderzoek naar de man die gisteren opgepakt is in het station Brussel-Zuid met een geladen Kalashnikov. Hij had het wapen verstopt in een sportzak die vol zat met kinderkleren. De man uit Noord-Frankrijk zit nog altijd in de cel en het parquet vraagt om zijn aanhouding. Het wil voorlopig geen bijkomende informatie geven. Welke plannen de man had met het wapen blijft dus nog onduidelijk. Zelf zou hij de politie verteld hebben dat hij de Kalashnikov wou verkopen in Brussel. De voedingsprijzen staan op hun hoogste niveau in 4 jaar. Dat zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Vorige maand zijn de prijzen verder de hoogte ingegaan. Dat zou vooral komen door de oorlogen en de extreme weersomstandigheden, zoals langdurige hitte en droogte. We betalen wel nog altijd minder voor voeding dan in maart 2022, toen Rusland Oekraïne binnenviel. En de dames van Oud-Heverlee-Leuven krijgen sterke tegenstanders in de competitiefase van de Champions League. De Leuvense vrouwen spelen thuis tegen Chelsea, AS Roma en het Deense Keulen. Op verplaatsing treffen ze Paris Saint-Germain, Juventus en Servette uit Zwitserland. Morgen maakt de UEFA de kalender bekend. De eerste wedstrijd is op 22 of 23 september. Er is bewolkt en de kans op regen neemt toe bij maxima rond 23 graden. Morgen zowel zon als stapelwolken, dan een graad of 21. Zondag en maandag gaat de zon weer uitbundig schijnen. Zondag loopt het kwik op tot 24 en maandag tot 27 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een perfecte

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig, anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: Chirurgen in het UZ Leuven hebben een wereldprimeur te pakken. Ze hebben met donorweefsel uit de buikwand grote wonden in de buik of borst kunnen behandelen. En dat is al bij enkele patiënten succesvol verlopen. Normaal gebruiken artsen daarvoor synthetische netjes. Maar onderzoek in Leuven toont aan dat donorweefsel sterker is en minder gevoelig voor infecties. Het lichaam lijkt het ook goed te aanvaarden. Het ziekenhuis wil nu bekijken of donorweefsel ook andere synthetische materialen kan vervangen in de toekomst. Het parquet opent een onderzoek naar de man die gisteren opgepakt is in het station Brussel-Zuid met een geladen Kalashnikov. Hij had het wapen verstopt in een sportzak die vol zat met kinderkleren. De man uit Noord-Frankrijk zit nog altijd in de cel en het parquet vraagt om zijn aanhouding. Het wil voorlopig geen bijkomende informatie geven. Welke plannen de man had met het wapen blijft dus nog onduidelijk. Zelf zou hij de politie verteld hebben dat hij de Kalashnikov wou verkopen in Brussel. De voedingsprijzen staan op hun hoogste niveau in 4 jaar. Dat zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Vorige maand zijn de prijzen verder de hoogte ingegaan. Dat zou vooral komen door de oorlogen en de extreme weersomstandigheden, zoals langdurige hitte en droogte. We betalen wel nog altijd minder voor voeding dan in maart 2022, toen Rusland Oekraïne binnenviel. En de dames van Oud-Heverlee-Leuven krijgen sterke tegenstanders in de competitiefase van de Champions League. De Leuvense vrouwen spelen thuis tegen Chelsea, AS Roma en het Deense Keulen. Op verplaatsing treffen ze Paris Saint-Germain, Juventus en Servette uit Zwitserland. Morgen maakt de UEFA de kalender bekend. De eerste wedstrijd is op 22 of 23 september. Er is bewolkt en de kans op regen neemt toe bij maxima rond 23 graden. Morgen zowel zon als stapelwolken, dan een graad of 21. Zondag en maandag gaat de zon weer uitbundig schijnen. Zondag loopt het kwik op tot 24 en maandag tot 27 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Studio Barré met Patrick Barré.

hele goede namiddag, luisteraars van Radio Nova. Het is vrijdagnamiddag, iets na 4 uur worden. Dat betekent dat jullie beland zijn in een nieuwe aflevering van Studio Barré hier bij Radio Nova. En dat natuurlijk tot 1 uur of 6. Goed begonnen is half gewonnen, zeggen ze. Dat deden we met Sheila en de Black Devotion. En dat was natuurlijk Singing in the Rain uit 1977. Deze dame is volop aan het werken, of keihard aan het werken, tegen kanker. Ik heb het over Isabella A. Ze heeft nog een mooie single uitgebracht.

Meers is overleden op 16 maart 2025. Dat was natuurlijk muziek van Rob de Nijs hier bij Radio Nova. En we draaiden van hem nog eens Bangerhart. Hij stond er wekenlang mee in de hitparade in 1996. We blijven zeker en vast zijn hits draaien hier bij Nova Radio. Daar mocht je zeker van zijn. We gaan terug naar de jaren 80. Gaan we doen met de dames van Love Unlimited. Nog zo'n grote hit. En ook de dames werden heel veel samen met Barry White. Je weet wel, de King of Soul. Hier is nog eens I'm So

0: Ook de beste muziek uit de jaren 60 hoor je hier bij Radio Nova. En dat deden we nu met een nummertje van Shocking Blue. En ze had het natuurlijk over Venus. Zaterdag 26 en zondag 27 september gaat in het Stadspark van Aalst Levensloop door. En dat is natuurlijk voor Kom op tegen kanker. De Peter is daar, Christophe de zanger, je weet wel. We gaan even luisteren wat hij te vertellen heeft nog over zijn peterschap.
1: Hey allemaal, ik ben Christophe en ik ben trotse Peter van Levensloop Aalst 2026. Ik heb geen seconde getwijfeld om het peterschap te aanvaarden, omdat ik spijt genoeg ook al van dichtbij geconfronteerd ben geweest met de ziekte met de letter K in mijn hele dichte familiale omgeving. En daarom vind ik het zo mooi dat er zoveel mensen deze stichting een hart onder de riem steken en alle kleine beetjes helpen. En zo kunnen wij ook aan alle vechters die nog steeds vechten tegen die verschrikkelijke ziekte of revalideren een hart onder de riem steken en hun laten weten dat ze er niet alleen voor staan.
2: Radio Nova.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Wij draaien lekker
3: onze eigen goesting.
2: Radio Nova.

Ik weet niet wat jullie ervan denken, maar ik vind toch een prachtig nummer. Uitgebracht in 2023 door het duo Niels de Stadsbader en Kenny B. Lies voor later. Ze stond er trouwens wekenlang mee in de hitparade. Ken je deze nog? 1979. Discogeluiden van Delegation. En Put a Little Love on Me. Trouwens, toch nog even herhalen. Levensloop als gaat door op zaterdag 26 en zondag 27 september in het Stadspark van Aalst. Zeker eens langsgaan.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Patrick Barré.

En niet vergeten straks rond 5:30 onze 2-in-1 voor vandaag, vrijdag 4 september. En ik kan je meegeven, we blijven in ons Vlaanderen, dus maar dat je het weet. Dit was trouwens muziek uit Nederland door de Dolly Dots. Een nummertje uit 79, Boys. De zomer is bijna gepasseerd, maar we gaan hem toch nog eens draaien. De zomerhit van 2026. En dat is natuurlijk K3 met de zomer van Oyalele.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Welkom bij Radio Nova.
6: Muziek die je nergens anders hoort. Radio Nova.

Deze plaat is al een paar keren geremixed, zoals ze dat noemen, enkele jaren geleden. Chris Norman en Suzy Quatro met de hit uit 1978, Stubbelen In. Ik draai met veel plezier hier bij Studio Barré. En nu gaan we het even rustiger aan doen met Glenn Medeiros. Nothing Gonna Change My Life.

0: Welkom bij Radio Nova.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Hij was ook genomineerd voor de Zomerhit 2026. Spijtig genoeg heeft hij dat niet gewonnen. Dat was de recensie van Meteor hier bij Radio Nova. En dat was natuurlijk de nooduitgang. Back to the 90s gaan we doen met Leopold 3. Ook al een groep dat niet meer bestaat, maar toch goede muziek heeft gedraaid in de jaren 90. Zoals deze hier, Zomernacht. Tot straks na 5 en het nieuws van 5, want dan ben ik er terug voor het tweede deel van Studio Barré.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: Chirurgen in het UZ Leuven hebben een wereldprimeur te pakken. Ze hebben met donorweefsel uit de buikwand grote wonden in de buik of borst kunnen behandelen. En dat is al bij enkele patiënten succesvol verlopen. Normaal gebruiken artsen daarvoor synthetische netjes. Maar onderzoek in Leuven toont aan dat donorweefsel sterker is en minder gevoelig voor infecties. Het lichaam lijkt het ook goed te aanvaarden. Het ziekenhuis wil nu bekijken of donorweefsel ook andere synthetische materialen kan vervangen in de toekomst. Het parquet opent een onderzoek naar de man die gisteren opgepakt is in het station Brussel-Zuid met een geladen Kalasjnikov. Hij had het wapen verstopt in een sportzak die vol zat met kinderkleren. De man uit Noord-Frankrijk zit nog altijd in de cel en het parquet vraagt om zijn aanhouding. Het wil voorlopig geen bijkomende informatie geven. Welke plannen de man had met het wapen blijft dus nog onduidelijk. Zelf zou hij de politie verteld hebben dat hij de Kalasjnikov wou verkopen in Brussel. De voedingsprijzen staan op hun hoogste niveau in 4 jaar. Dat zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Vorige maand zijn de prijzen verder de hoogte ingegaan. Dat zou vooral komen door de oorlogen en de extreme weersomstandigheden, zoals langdurige hitte en droogte. We betalen wel nog altijd minder voor voeding dan in maart 2022, toen Rusland Oekraïne binnenviel. En de dames van Oud-Heverlee-Leuven krijgen sterke tegenstanders in de competitiefase van de Champions League. De Leuvense vrouwen spelen thuis tegen Chelsea, AS Roma en het Deense Keulen. Op verplaatsing treffen ze Paris Saint-Germain, Juventus en Servette uit Zwitserland. Morgen maakt de UEFA de kalender bekend. De eerste wedstrijd is op 22 of 23 september. Er is bewolkt en de kans op regen neemt toe bij maxima rond 23 graden. Morgen zowel zon als stapelwolken, dan een graad of 21. Zondag en maandag gaat de zon weer uitbundig schijnen. Zondag loopt het kwik op tot 24 en maandag tot 27 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Studio Barry. Met

0: Bedankt de mensen voor het nieuws van 5 uur hier op deze vrijdagnamiddag. Je moet het maar doen. Welkom trouwens in het tweede deel van Studio Barré. En we gaan ermee door tot een uur of 6. Met niet te vergeten om 6:30 onze 2-in-1. Dit was trouwens muziek van Neil Diamond. Beautiful Noise. Er hangt iets in de rug. Ik zie het. Allee, dat zegt toch Corrie Konings.
1: Er hangt iets.

Ze zijn onafscheidelijk en ze zijn veel te zien op VT4. Ik heb het natuurlijk over Gert Verhoest en James Cook. Die hebben ook zo'n prachtige zomerhit gemaakt, hè, met Muddy Waddle.

Ik geef toe, we moeten een beetje meer Italiaanse muziek draaien hier bij Radio Nova en zeker bij Studio Barré. In ieder geval, we hebben het nu wel gedaan. De muziek van was dat van Gianni Nannini en Imachi. Amai, dat was een mondvol. We gaan het wat rustiger aan doen met Johnny Mathis en Denise Williams. Too much, too little, too late. Yes.

Hij is nog altijd zot verliefd op zijn vriend Luc Appermond. Eigenlijk zijn man, want blijkbaar zijn die getrouwd, hè? Jawel. Barkelde was dat ook met een zomerhit. Kandidaat zomerhit, maar het is het ook niet geworden met zot verliefd. En dit zijn ook bekende geluiden uit 96. Hier is Lilian Saint-Pierre. Ik wil alles met je doen.

0: volgende.
1: De 2-in-1. Twee liedjes van dezelfde artiest.
0: Vandaag draaien we op aanvraag van Els Brouwers twee nummers van Clouseau, de populaire Vlaamse groep rond de broers Koen en Chris Wouters. Het eerste nummer is Vonken en Vier uit 2006. Een vrolijk lied over een man die stapelverliefd is en telkens opnieuw energie krijgt van de vrouw van zijn dromen. Het nummer groeide uit tot een grote hit in Vlaanderen en bereikte de nummer 1 positie. Daarna hoor je dansen. Niet de allergrootste Clouseau-hit, maar in 1989 stond het nummer wel wekenlang in de hitlijsten. En dat met een mooie zesde plaats, jawel. Veel plezier zou ik zeggen met de twee prachtige platen van Clouseau, weer gekozen door Els Brouwer.
1: De 2-in-1.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eet- en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
3: Nederlandstalige muziek en oldies
4: die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.

Ondertussen is deze man ook al ongeveer 77 jaar. Hij heeft trouwens nog een optreden gegeven begin augustus, maar dat is eigenlijk een klein beetje fout gelopen, want hij werd onwel. Maar momenteel gaat het goed met hem. Ik heb het over Ryan Ritchie, jawel. En we draaiden van hem uit 1985, Say You, Say Me. Prachtig nummer. Draaien met veel plezier hier bij Studio Paris. Als je het pad bij komt, welkom. Dit is nog steeds Radio Nova 24/24, 7 op 7, jouw internetradio. En we draaien natuurlijk alleen maar de beste muziek. Zoals deze hier, van niemand minder dan Tavares.

Ondertussen is ook de Freddy er al toegekomen. Die ga je straks horen met zijn non-stop programma na 6 uur. En hij ziet er weer goed uit, ons Fredje. Dat was muziek van Sammy Bergmans en Schudden. Mensen, ik wens je een prettig weekend. En wat mij betreft graag tot binnen 3 weken. Jawel, want we gaan er nog een paar weken onderuit. We nemen nog eens vakantie. En dan gaan we er tegenaan voor een hele lange tijd.

0: via de Radio Nova-app.
1: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
2: In Wichelen in Oost-Vlaanderen is een jonge bromfietser zwaar gewond geraakt bij een ongeval met een vrachtwagen. De tiener was op weg van school naar huis vanmiddag toen hij onder de wielen van het gevaarte terecht kwam. De jongen is enkele meters meegesleurd en de brandweer moest met een vorkheftruck de vrachtwagen optillen om hem te kunnen bevrijden. Buurtbewoners klagen al langer over beperkte zichtbaarheid op de plaats van het ongeval. De onderzoeksrechter in Brugge heeft de 5 buitenlandse verdachten van een juwelendiefstal in Knokke-Heist aangehouden. De 5, 2 vrouwen en 3 mannen, konden woensdag in een winkel voor €22.000 aan sieraden buitmaken. De politie kon hen nog dezelfde avond oppakken. De jongste verdachte is 25. Dinsdag verschijnen ze voor de raadkamer. Het optreden van de Catnet Band op de familiedag van de partij N-VA in Plopsaland later deze maand gaat dan toch niet door. Omdat de band verbonden is aan de openbare omroep, was hevige politieke commotie ontstaan. Diverse partijen vonden het optreden niet kunnen omwille van de neutraliteit. Rit 13 in de Vuelta heeft dan toch geluk gebracht voor Wout van Aert. Nadat hij al 3 keer met succes de sprint aantrok voor zijn ploegmaat Brennan, ging hij vandaag zijn eigen kans. Van Aert klopte zijn medevluchter Valentin Paré-Peintre net voor een aanstormend peloton en boekt zo zijn eerste zege in deze ronde van Spanje. Bovenaan de stand verandert er niets, de Spanjaard Enric Mas behoudt de leiding. En de jonge Antwerpse modeontwerpster Julie Kegels heeft de Louis Vuitton Moët Hennessy Prize gewonnen, een van de meest prestigieuze modeprijzen ter wereld. Er namen 2400 designers aan deel. Kegels is een exponent van de Antwerpse Modeacademie. Ze is nog maar 27, maar maakt al kledij voor sterren als Rosalia en Dua Lipa. Dat een label met nog maar 2 jaar op de teller de prijs wint, is hoogst uitzonderlijk. Kegels verdient met de onderscheiding €400.000. Het blijft eerst nog herfstig met gemiezer, maar in de loop van de avond is het dan droger en krijgen we brede opklaringen. In het weekend meer zon en zondag zelfs tot 26 graden warm.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en

0: veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: In Wichelen in Oost-Vlaanderen is een jonge bromfietser zwaar gewond geraakt bij een ongeval met een vrachtwagen. De tiener was op weg van school naar huis vanmiddag toen hij onder de wielen van het gevaarte terecht kwam. De jongen is enkele meters meegesleurd en de brandweer moest met een vorkheftruck de vrachtwagen optillen om hem te kunnen bevrijden. Buurtbewoners klagen al langer over beperkte zichtbaarheid op de plaats van het ongeval. De onderzoeksrechter in Brugge heeft de 5 buitenlandse verdachten van een juwelendiefstal in Knokke-Heist aangehouden. De 5, 2 vrouwen en 3 mannen, konden woensdag in een winkel voor €22.000 aan sieraden buitmaken. De politie kon hen nog dezelfde avond oppakken. De jongste verdachte is 25. Dinsdag verschijnen ze voor de raadkamer. Het optreden van de Catnet Band op de familiedag van de partij N-VA in Plopsaland later deze maand gaat dan toch niet door. Omdat de band verbonden is aan de openbare omroep, was hevige politieke commotie ontstaan. Diverse partijen vonden het optreden niet kunnen omwille van de neutraliteit. Rit 13 in de Vuelta heeft dan toch geluk gebracht voor Wout van Aert. Nadat hij al 3 keer met succes de sprint aantrok voor zijn ploegmaat Brennan, ging hij vandaag zijn eigen kans. Van Aert klopte zijn medevluchter Valentin Paré-Peintre net voor een aanstormend peloton en boekt zo zijn eerste zege in deze ronde van Spanje. Bovenaan de stand verandert er niets, de Spanjaard Enric Mas behoudt de leiding. En de jonge Antwerpse modeontwerpster Julie Kegels heeft de Louis Vuitton Moët Hennessy Prize gewonnen, een van de meest prestigieuze modeprijzen ter wereld. Er namen 2400 designers aan deel. Kegels is een exponent van de Antwerpse Modeacademie. Ze is nog maar 27, maar maakt al kledij voor sterren als Rosalia en Dua Lipa. Dat een label met nog maar 2 jaar op de teller de prijs wint, is hoogst uitzonderlijk. Kegels verdient met de onderscheiding €400.000. Het blijft eerst nog herfstig met gemiezer, maar in de loop van de avond is het dan droger en krijgen we brede opklaringen. In het weekend meer zon en zondag zelfs tot 26 graden warm.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: In Wichelen in Oost-Vlaanderen is een jonge bromfietser zwaar gewond geraakt bij een ongeval met een vrachtwagen. De tiener was op weg van school naar huis vanmiddag toen hij onder de wielen van het gevaarte terechtkwam. De jongen is enkele meters meegesleurd en de brandweer moest met een vorkheftruck de vrachtwagen optillen om hem te kunnen bevrijden. Buurtbewoners klagen al langer over beperkte zichtbaarheid op de plaats van het ongeval. De onderzoeksrechter in Brugge heeft de 5 buitenlandse verdachten van een juwelendiefstal in Knokke-Heist aangehouden. De 5, 2 vrouwen en 3 mannen, konden woensdag in een winkel voor €22.000 aan sieraden buitmaken. De politie kon hen nog dezelfde avond oppakken. De jongste verdachte is 25. Dinsdag verschijnen ze voor de raadkamer. Het optreden van de Catnet Band op de familiedag van de partij N-VA in Plopsaland later deze maand gaat dan toch niet door. Omdat de band verbonden is aan de openbare omroep, was hevige politieke commotie ontstaan. Diverse partijen vonden het optreden niet kunnen omwille van de neutraliteit. Rit 13 in de Vuelta heeft dan toch geluk gebracht voor Wout van Aert. Nadat hij al 3 keer met succes de sprint aantrok voor zijn ploegmaat Brennan, ging hij vandaag zijn eigen kans. Van Aert klopte zijn medevluchter Valentin Paré-Peintre net voor een aanstormend peloton en boekt zo zijn eerste zege in deze ronde van Spanje. Bovenaan de stand verandert er niets, de Spanjaard Enric Mas behoudt de leiding. En de jonge Antwerpse modeontwerpster Julie Kegels heeft de Louis Vuitton Moët Hennessy Prize gewonnen, een van de meest prestigieuze modeprijzen ter wereld. Er namen 2400 designers aan deel. Kegels is een exponent van de Antwerpse Modeacademie. Ze is nog maar 27, maar maakt al kledij voor sterren als Rosalia en Dua Lipa. Dat een label met nog maar 2 jaar op de teller de prijs wint, is hoogst uitzonderlijk. Kegels verdient met de onderscheiding €400.000. Het blijft eerst nog herfstig met gemiezer, maar in de loop van de avond is het dan droger en krijgen we brede opklaringen. In het weekend meer zon en zondag zelfs tot 26 graden warm.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
0: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: De Belgian Cats, de Belgische basketvrouwen, starten het WK in Duitsland met winst. Ze klopten Turkije met 89-75. Emma Meeseman en Julie van Loo scoorden het meeste punten. De volgende wedstrijd is zondag tegen Puerto Rico. Geen Oekraïnse luchtaanvallen tijdens het bezoek van Amerikaanse gezant in Moskou. Dat belooft de Oekraïnse president Zelensky. Hij vraagt van Rusland wel hetzelfde, zodat de onderhandelaars veilig kunnen landen en alle ruimte krijgen voor gesprekken, zegt hij.
2: Ну, Росія має дзеркальне забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом.
1: Rusland heeft nog niet gereageerd en bevestigt ook niet dat de VS gezant te komen. De man die donderdag in Brussel-Zuid is opgepakt met een geladen Kalashnikov is aangehouden voor verboden wapenbezit en lidmaatschap van een criminele bende. Douaniers hadden hem opgemerkt omdat hij zich zenuwachtig gedroeg en een controle wilde vermijden. Het wapen zat verstopt in zijn sporttas onder baby- en kinderkledij. Het grensbewakingsagentschap Frontex heeft voor het eerst geholpen bij reddingsoperaties in het kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Een patrouilleschip zocht ermee naar bootjes met migranten die in de problemen kwamen om hen te redden, niet te onderscheppen. Het was een Spaans patrouilleschip, later neemt een Litouws schip over. Droog bij minima rond 17 graden, daarna een droge en zonnige zaterdag bij 23 graden. Zondag nog iets zachter, vanaf maandag wisselvallig.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig, anders.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: De Belgian Cats, de Belgische basketvrouwen, starten het WK in Duitsland met winst. Ze klopten Turkije met 89-75. Emma Meeseman en Julie Van Loo scoorden het meeste punten. De volgende wedstrijd is zondag tegen Puerto Rico. Geen Oekraïnse luchtaanvallen tijdens het bezoek van Amerikaanse gezant in Moskou. Dat belooft de Oekraïnse president Zelensky. Hij vraagt van Rusland wel hetzelfde, zodat de onderhandelaars veilig kunnen landen en alle ruimte krijgen voor gesprekken, zegt hij.
2: Ну, Росія має дзеркальне забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом.
1: Rusland heeft nog niet gereageerd en bevestigt ook niet dat de VS gezant te komen. De man die donderdag in Brussel-Zuid is opgepakt met een geladen Kalashnikov is aangehouden voor verboden wapenbezit en lidmaatschap van een criminele bende. Douaniers hadden hem opgemerkt omdat hij zich zenuwachtig gedroeg en een controle wilde vermijden. Het wapen zat verstopt in zijn sporttas onder baby- en kinderkledij. Het grensbewakingsagentschap Frontex heeft voor het eerst geholpen bij reddingsoperaties in het kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Een patrouilleschip zocht er mee naar bootjes met migranten die in de problemen kwamen om hen te redden, niet te onderscheppen. Het was een Spaans patrouilleschip, later neemt een Litouws schip over. Droog bij minima rond 17 graden, daarna een droge en zonnige zaterdag bij 23 graden. Zondag nog iets zachter, vanaf maandag wisselvallig.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Dit is Radio Nova.

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: De Belgian Cats, de Belgische basketvrouwen, starten het WK in Duitsland met winst. Ze klopte Turkije met 89-75. Emma Meeseman en Julie Van Loo scoorden het meeste punten. De volgende wedstrijd is zondag tegen Puerto Rico. Geen Oekraïnse luchtaanvallen tijdens het bezoek van Amerikaanse gezant in Moskou. Dat belooft de Oekraïnse president Zelensky. Hij vraagt van Rusland wel hetzelfde, zodat de onderhandelaars veilig kunnen landen en alle ruimte krijgen voor gesprekken, zegt hij.
2: Ну, Росія має дзеркальне забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом.
1: Rusland heeft nog niet gereageerd en bevestigt ook niet dat de VS gezant te komen. De man die donderdag in Brussel-Zuid is opgepakt met een geladen Kalashnikov is aangehouden voor verboden wapenbezit en lidmaatschap van een criminele bende. Douaniers hadden hem opgemerkt omdat hij zich zenuwachtig gedroeg en een controle wilde vermijden. Het wapen zat verstopt in zijn sporttas onder baby- en kinderkledij. Het grensbewakingsagentschap Frontex heeft voor het eerst geholpen bij reddingsoperaties in het kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Een patrouilleschip zocht ermee naar bootjes met migranten die in de problemen kwamen om hen te redden, niet te onderscheppen. Het was een Spaans patrouilleschip, later neemt een Litouws schip over. Droog bij minima rond 17 graden, daarna een droge en zonnige zaterdag bij 23 graden. Zondag nog iets zachter, vanaf maandag wisselvallig.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

Nee, meisje, mami heet niet Sylvia. Ze hebben me in de winkel niet goed verstaan. Met tranen in de ogen keek ik naar mijn kind. Nee, haar kon ik niet verlaten. Ik besefte plots dat ik mijn huwelijk

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.
2: Gina, wat doet die deun al toch eens open?

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.